0: Niks meer aan bouwen. Ik denk maar gaan. Dan is hij weer net naar Section 6, Rebel voor Relief.
1: Dat is een match, goed.
2: Ocean is a 961 at 4220 West Northern Avenue, 922B at 1450.